Het zij zich wat het zij zich blijm. Een vink blijft immer een vink. In een vecht dus kan geen ahorn zijn. En een zoo is met jeden ding. En vliegt de vogel naus in de wald, er zingt hetzelfde lied, zoo wie er de ham gesungen heeft. Zoo wie er de schnobel heute steht.